Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook weiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon, dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hemelse helden. De muzikale erfenis van de grootste helden.

0: of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.
1: Hemelse helden.

0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
2: Mijnleesbril.nl.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
13: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
12: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
14: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
12: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Katrien, dankjewel.
16: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
15: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
25: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
26: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
24: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
27: Gelderland. Hemelse helden.

echt een typische jaren 80 plaat van PhD. Goedemorgen Gelderland. Het is 7:08. Het valt vooral op door dat bijzondere falsetstemmetje van de zanger Jim Diamond. Veel mensen denken trouwens dat PhD een solo-artiest is. Maar dat is echt een band hoor. Jim Diamond scoorde later ook nog solo-succes. Dat was met de plaat Hi Ho Silver.

Goedemorgen Gelderland. Het is hemelvaartsdag bij Omroep Gelderland. Normaal liter een dag om douw te trappen. Maar ik mocht gewoon een uurtje later beginnen. Ik ben wel tot 10 uur bij je. Hemelvaartsdag verloopt eerst nat en buiig met kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droog en er komt de zon er vaker bij. Het wordt vandaag niet warmer dan 12 graden. Vanavond klaart het op en vannacht wordt het opvallend koud met temperaturen net boven nul. Vrijdag nog fris en wisselvallig, in het weekend net iets droger. Het is vandaag wandeldag 2 van de Achterhoekse wandeldagen. Het is de dag van Hummelo. Vandaag wandel je maximaal 40 kilometer, als je wil. En dat doe je dan gedeeltelijk rondom de Oude IJssel door de Kruisbergse bossen. Mooi man. En vandaag zetten we dus onze hemelse helden centraal. Artiesten die er niet meer zijn, maar die via hun muziek nog iedere dag meeklinken in ons hoofd en in ons hart. Dit uur onder andere Patrick Swayze, Sister Sledge en natuurlijk John Lennon met Imagine. En wat ik zelf wel leuk vind, we spelen dit uur wel gewoon plaat delict. Maar dat doen we dus zometeen dan met een hemelse held. En wat dacht je van Fats Domino? Dat was toch wel een van de grote pioniers van de rock'n'roll. Fats verkocht wereldwijd meer dan 65 miljoen platen. En Blueberry Hill komt uit 1957, is dus bijna 70 jaar oud. Maar het klinkt gewoon nog steeds heerlijk ontspannen. Hemelse held Fats Domino, hoor je nu?

0: Fats Domino en Blueberry Hill. Goedemorgen Gelderland, het is 12 minuten over 7. Omdat Hemelvaartsdag een officiële feestdag is, worden er vandaag ook geen landelijke en regionale dagbladen gedrukt of bezorgd. Dus er ligt geen krant op je stoep vanochtend, maar ik neem je wel even door de voorpagina's mee. En je krijgt natuurlijk een grip uit het Gelders nieuws dat je vandaag leest bij ons op de site en in de mobiele app. Woon ik in een NSB-gemeente? Die vraag van een inwoner over een Loosdrecht staat in Dagblad Trouw vandaag. Het is behoorlijk uit de hand gelopen in Loosdrecht rondom de opvang van asielzoekers in het oude gemeentehuis. Brand door vuurwerk, grimmige sfeer, inzet van ME, zelfs een waterkanon. De krant geeft een uitgebreide reportage waarin de inwoners juist zeggen: niet heel Loosdrecht is tegen. Maar veel mensen durven zich nauwelijks nog uit te spreken. Bij ons in de provincie is voor de 6e avond op rij geprotesteerd in Apeldoorn. 3 mensen zijn aangehouden en de ME moest opnieuw ingrijpen.
1: Attentie, attentie, hier spreekt de politie. U dient zich alle te verwijderen uit dit gebied. Het noodbevel is van kracht.
2: Verwijderen. Ik maak het niet beter. Jullie maken het niet beter. Maar jullie willen allemaal heel graag 250 asielzoekers in jullie tuin, toch? Maar jonge mannen van tussen 20 en 30, dat willen jullie heel graag, toch?
0: Het is nu al 2 weken onrustig in de wijk De Maten. Bewoners zijn onzeker over de veiligheid nu er zo luid verzet is tegen de komst van de spoednoodopvang voor asielzoekers. Bij ons op de site lees je ook dat steeds meer Gelderse gemeenten, waaronder Tiel en Apeldoorn, nadenken over een verbod op fatbikes. Andere gemeenten wachten juist op landelijk beleid. In een appartementencomplex aan het Binnenhof in Nijmegen is brand gesticht in een laptoptas met oud papier. Het gebouw moest gisteravond worden ontruimd en stond korte tijd vol rook. De brandweer moest ventileren. En in Zaltbommel is vannacht een bedrijfsbus volledig uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het voertuig met gereedschap ging verloren. Brandstichting wordt daar ook niet uitgesloten. In de Telegraaf het verhaal vanochtend van pretparkbouwer Henny van der Most, die wij kennen van de oude kerncentrale in Kalkar. Henny zegt compleet aan de grond te zitten. Zijn nieuwste miljoenenproject in Rotterdam is failliet verklaard. Er ligt beslag op zijn privévermogen. En de inmiddels 76-jarige ondernemer zegt zelf in de Telegraaf: ik ben door iedereen belazerd. Een automobilist is gisteravond in Barneveld uit de bocht gevlogen en half in een tuin in sloot beland tegen een boom. Terwijl de inzittenden bleven gelukkig ongedeerd, maar de auto is natuurlijk zwaar beschadigd geraakt. In de Gelderlander lees je over het opvallende onderzoek van Zembla. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine blijken in ons land verrassend makkelijk op de zwarte markt te belanden. Het is kinderlijk eenvoudig om ze uit apotheken en ziekenhuizen te stelen en vervolgens zijn de middelen online te koop via Telegram en WhatsApp. De uitzending hierover van Zembla is vanavond om 9:15 te zien op NPO 2. En ook op tv vanavond de Passion Hemelvaart. Met de grote vraag: hoe werden de verslagen volgelingen van Jezus ineens van die enthousiaste gelovigen? Volgens een analyse in het Nederlands Dagblad vanochtend kiest de tv-show daarbij vooral voor een psychologische uitleg. En blijft het echte wonder van Pasen een beetje op de achtergrond hangen. Al levert het wel mooie tv en sterke muziek op. Ik ben benieuwd of jij gaat kijken vanavond. En begin jaren 70 waren deze twee een internationale sensatie. Malf en McNeil. Megan McNeil, die leeft gelukkig nog. Maar Willem Duin overleed in 2004 en is dus een hemelse held.

0: Patrick Swayze. Ja, natuurlijk wereldberoemd als acteur, maar met She's Like the Wind, die je nu hoorde, liet hij zich ook van zijn muzikale kant horen. Het nummer werd enorme hit dankzij die film Dirty Dancing. En Patrick Swayze overleed jong. Hij werd slechts 57, maar wij zijn hem de afgelopen 17 jaar niet vergeten. Hij is onze hemelse held.
1: Plaat delict.
0: Ja, gewoon een speciale editie vanochtend. Waarom niet?
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een hemelsheldenplaat delict. Goedemorgen allemaal. Ik lees een procesverbaal voor van de plaat waar iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. En als gouden tipgever krijg je van mij namelijk een Radio Gelderlands zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van deze hemelse heldenplaat delict. We behandelen vandaag een zaak waarin een man zich met zijn gezin op een slee door een ijskoud en verlaten landschap begeeft. Achtervolgd door een roedel wolven. Volgens de verklaring raakt hij steeds verder in het nauw, waarna hij tot drastische maatregelen overgaat om zelf te kunnen ontkomen. In de aangifte wordt beschreven hoe hij één voor één zijn kinderen van de slee werpt in een poging de achtervolgers af te leiden en tijd te winnen. De situatie ontwikkelt zich daarmee tot een reeks bewuste keuzes waarbij het eigen overleven zwaarder weegt dan het leven van anderen, van zijn eigen kinderen. Het voortbestaan staat centraal, de moeilijke keuzes die worden gemaakt. De zaak wordt onderzocht als een uiterst schrijnend geval van opoffering onder dwang, met fatale afloop. En wie zoeken wij? We zoeken een geleerd onderwezen persoon, een Nederlands taalvirtuoos, een chansonnier, bekend om zijn verhalende, vaak ironische liedjes met sterk beeldende en literaire stijl. Over wie heb ik het? Heb je enig idee? Laat het dan weten, frank@gld.nl of een appje naar de studio. Een hemelse helder platenlink, ik ben heel benieuwd. frank@gld.nl dus of een appje naar de studio. En wij luisteren naar Sister Sledge. Dit was toch in ieder geval iets meer dan zomaar een discogroep, hè? Vier zussen uit Philadelphia, eind jaren 70, wereldberoemd dankzij Nile Rodgers. Je hoort zijn gitaar al. En Bernard Edwards, allebei van Chic. He's the Greatest Dancer. Het kwam uit in 1979 en groeide uit tot een echte dansvloerklassieker. Joni Sledge, daarom draaiend, overleed onverwachts in 2017. Dat is alweer bijna 10 jaar geleden. Ze werd 60 jaar. Maar haar muziek gaat nog zeker 60 jaar mee, denk je niet? Misschien wel 120 jaar. Sister Sledge, als hemelse helden op Radio Gelderland. Dit is He's the Greatest Dancer.

0: Vandaag is het hemelvaart en de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar die altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio, de hele hemelvaart.
1: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
1: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
4: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
9: De toegang is gratis.
8: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland op deze hemelvaartsochtend. In Welzijnd, gemeente Maasdriel, is het 5,9. In Tolkamer is het 7 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met talrijke buien. Lokaal kans op onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger. Flink wat zon bij een matige noordwestenwind en een maximum van 12 graden. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Zoetermeer voor het gooien van zwaar vuurwerk in Babberich. De man verklaarde dat hij het slachtoffer alleen maar wilde wegjagen na geruchten over pedofilie. Maar de aanval leidde tot een rechtszaak waarin ook eerdere aanvallen met een slagwapen aan bod kwamen. En koningin Maxima heeft de State of Fashion Biennale 2026 geopend in Arnhem. Een evenement dat zich richt op de systemen achter de mode-industrie. Het thema van dit jaar is Available to Promise Hidden System Shared Futures. Nou, dan weet je het wel. Oh, en de biennale duurt tot en met 28 juni. Beelden van hoe Maxima dat opende, ze was erg eager. En ander Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app.
7: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
10: Helmink Wonen voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
7: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat Verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Hemelse helden. Frank van Dijk.
18: Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Hemelse helden. Frank van Dijk.

0: Oorspronkelijk een nummer van de Zootones, maar dankzij Mark Ronson en Amy Winehouse werd het wereldwijd een gigantische hit. Valerie. Amy nam het op in 2007 en haar rauwe stemgeluid maakte er meteen iets bijzonders van. Hè? Ze overleed in 2011 op slechts 27-jarige leeftijd. De Club van 27, ja, dat is een beruchte club natuurlijk. Ook op zo'n dag als Hemelse Heldendag, Hemelvaartsdag. Daarvoor hoorde je trouwens John Denver. Die werd wel iets ouder, 53 werd hij. En bijna iedereen kan dat refrein meezingen van Country Roads. Take me home, Country Roads. Het werd oorspronkelijk geschreven over West Virginia, terwijl hij daar zelf nauwelijks geweest was. En John Denver, dat weten denk ik ook de meeste mensen wel. Hij overleed bij een tragisch vliegtuigongeluk. Het is Hemelvaartsdag, dus alleen maar hemelse helden op Radio Gelderland. Maar wat ga je doen vandaag? Ik zie dat Wouter straks naar de internationale grensmarkt gaat. Veel plezier, Wouter. Annemiek is aan het douwtrappen. Die is aan het wandelen met hond Pip. Kijk, heel goed. Ik ben wel benieuwd of er meer mensen aan het wandelen zijn, aan het echte douwtrappen vanochtend. Walter die luistert en kijkt mee vanochtend via zijn computer en heeft een foto gestuurd van de Radio Gelderland douchegel. Ja, die kon je altijd winnen met de doucheplaten. En die gaat met Walter mee op vakantie naar Thailand komend weekend. Kijk, zijn we toch een beetje bij je. Ja, dat was ook een leuk spelletje, de doucheplaat. Nu hebben we een ander spel. En dat is Plaat Delict. En iedereen weer bedankt voor het meedenken vanochtend. En dat nog wel op Hemelvaartsdag. Jullie stijgen allemaal in mijn achting. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd. Het zijn enkel en alleen hemelse helden, dus ook de overtreders, niet meer onder ons. Maar desondanks is het wel fijn om zo'n zaak postuum te kunnen sluiten. We hadden te maken met een zwarte komedie in liedvorm over een Russisch gezin, vader, moeder, vier kinderen, dat door Siberië naar Omsk reist en wordt achtervolgd door hongerige wolven. En om die af te leiden en tijd te winnen, gooit de vader de gezinsleden één voor één uit de slee. Zijn kinderen Igor, Natasja, Sonja en Piotr. Ja, ze leggen samen een lange reis af. En ondanks die gruwelijke gebeurtenissen zingt de vader het verhaal heel rustig, heel nuchter. Dat versterkt de zwarte humor. Uiteindelijk blijft hij alleen over, maar wordt alsnog door de wolven ingehaald. De zanger baseerde het nummer op een verhaal over wolvengevaar in de Russische sneeuw van de 19e eeuw. En het werd geïnspireerd door een stripverhaal. Het behoort tot een van de bekendste kleinkunstnummers in Nederland. En dus herkenden jullie het ook allemaal vanochtend. Ik heb veel appjes binnengekregen en mailtjes van Marianne, van Aalt, van Jolanda. Maar ik kreeg onder andere ook een appje van Frans. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frans van de Boog.
1: Klopt, ja.
0: Heb je wel eens gedouwtrapt, echt op Hemelvaartsdag, 's ochtends vroeg?
1: Voor zover ik me kan herinneren, heb ik wel vaak heel veel plan gehad, maar is het me nog nooit, heb ik het nog nooit gedaan, nee.
0: Nou, wat sowieso een van de lekkerste gevoelens is met blote voeten even in het natte gras, dat kun je nog alsnog doen zometeen even.
1: Nou, dat gaat zeker lukken vandaag, ja.
0: Een natte bende.
1: Ja.
0: Hey, wie zochten wij vanochtend?
1: Jullie zochten Dr. Anders P. En dan met het lied De Dodenrit.
0: Heel goed. Dr. Anders P. en De Dodenrit. Ik ga het bewijsstuk speciaal voor jou draaien. Ik bedank je voor het meedenken. En blijf even hangen, dan noteer ik je adresgegevens.
1: Doe ik, ook bedankt.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, iedereen bedankt, hè, voor het meedenken. De Dodenrit, Trojka, Dr. Anders P. Hemelse held.
3: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even

bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor

peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: de kil. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Jozef een staatgenaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd.
2: Ah, ja.
3: Hallo, dit is Jos uit Nijmegen. Volgens mij is de plaat ligt Dr. Anders P. met de dodenrit.
4: Goedemorgen Frank en iedereen van Omroep Gelderland. Plaatdelict van vandaag is dodenrit van Dr. Anders P. Hele fijne dag.
5: Doei. Heel goed. Goedemorgen, het is Dr. Anders P.
6: Ja.
5: Met de dodenrit.
3: Dr. Anders P.
6: Mm-hmm.
3: De dodenrit.
7: Goedemorgen Frank, de plaatdelict, dat moet Dr. Anders P. wijzen met de dodenrit.
6: Goed zo.
7: Groet van Hendrik Loosterboer uit de melkstal in Voorst.
6: Uit de melkstal in Voorst. Trojka hier, trojka daar. Overal deden we mee met Dr. Anders P. en de dodenrit. Echt een cultklassieker. Vol droge humor, prachtige taalvondsten. En Heinz Poltzer, zoals die echt heette, die mocht 95 jaar oud worden. Dank iedereen voor het meedenken.
8: Zaak gesloten.
6: Heb je nou een tip voor een plaatdelict? Frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen. Hè? Dat kan ook. Krijgen wij het weer op deze hemelvaartsdag. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Ja, was het een mooie ochtend om dauw te trappen?
9: Ja, dat verschilt een beetje. Op zich viel het in Gelderland qua buiigheid wel mee. De meeste buien op dit moment zitten in het noorden en westen van het land. Dus ja, ik denk dat niet eens heel veel mensen regen hebben gehad. Maar er staat wel een buiige dag op het programma.
6: Ja, een buiige dag op het programma. En dat geldt dan wel voor de hele provincie.
9: Ja, dat geldt wel inderdaad voor Gelderland. Ja, dus die buien die nemen vanuit het noordwesten toe de komende uren. Dus ja, tweede helft van de ochtend, maar ook vanmiddag een aantal buien. En ik denk zelfs begin van de avond in het zuiden en oosten van de provincie nog een enkele bui. Eind van de middag en dus in het begin van de avond breekt vanuit het noordwesten de zon geleidelijk door. Dus veel plaatsen hebben we wel nog in de avond een tijdje zon. Maar ja, de hoofdmoot van overdag is gewoon buien. En ook wel een frisse dag, maximaal van 11 of 12 graden bij een matige wind. Dus voor hemelvaartsdag echt een lage temperatuur.
6: Ja, zeker een lage temperatuur. En in het kort, wat krijgen we daarna de komende dagen?
9: Ja, morgen eigenlijk een dag net als vandaag. Dus veel buien en een lage temperatuur. In het weekend minder buien en een geleidelijk opkrabbelende temperatuur. Zondag een graad of 15 met geregeld zon.
6: Ja.
9: Maandag volgt er nog een aantal buien. Maar daarna wordt het echt wel een stukje warmer. Dus in het midden van volgende week geregeld zon en een graad of 20.
6: Kijk eens aan. Oké. Okay. Johnny, dankjewel. En we spreken elkaar over een uurtje.
9: Ja, doen we.
6: Wij gaan door met Hemelse Helden hier op Radio Gelderland. Kenny Rogers brak eerst door met de First Edition. Maar later werd het een van de grote country artiesten die we ooit hebben gekend. Ruby, Don't Take Your Love to Town. Een opvallend zwaar lied voor die tijd. Het gaat over een oorlogsveteraan die machteloos thuis zit. En Kenny Rogers is al 6 jaar niet meer bij ons. Hij werd 81, maar zijn muziek, die leeft.
10: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Don't take your love to town.
1: For God's sakes, turn around. Wim, dankjewel. Die wenst ons succes met het programma. En Ellen zegt, oh, gezien mijn leeftijd wordt het vast een dag vol herinneringen. Met het gevoel van, oh ja, en toen en dat en dat. Nou, daar gaan we wel voor. Kenny Rogers en Ruby, don't take your love to town. En nu een andere plaat. Als je die beroemde hoge noten hoort zo meteen in dit nummer, dan weet je meteen of ik het heb. Het nummer werd in 1975 een wereldhit en is nog altijd even indrukwekkend om te horen. En waar Dr. Anders P. van zojuist 95 werd, Minnie Riperton, Loving You, zij werd slechts 31.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal Woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Gezond.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker één dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
7: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
9: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
7: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmode Hermans.
12: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
13: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen hebben we met verspreid wat buien te maken. Er kan ook nog een klap onweer bij zitten. Vanmiddag wordt de buiigheid geleidelijk aan wel wat minder. Tussendoor komt de zon er af en toe bij. Laat op de middag hebben we dan ook wat meer zon. De temperatuur loopt dan op naar 11 tot 12 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond kan er altijd nog een enkel licht buitje vallen, maar geleidelijk aan blijft het overal droog. En dan komen er opklaringen en dan kan het ook behoorlijk afkoelen. Komende nacht moet we rekening houden met lichte vorst aan de grond. Blijft in ieder geval wel droog. Vrijdag begint droog met wat zon, maar later wordt de bewolking dikker en dan hebben we ook met geregeld wat buien te maken. Ook in de middag is het eerst nog regenachtig, maar later wordt het allemaal wat droger. De zon die komt er wat vaker bij en dan hebben we de laatste regen die tegen de avond wegtrekt. Temperaturen lopen op naar 12 tot 13 graden. In het weekend is het op zaterdag toch nog wel redelijk aan het worden. We hebben in de nacht wel kans op wat lichte vorst, maar later komt de zon er wat meer bij. En dan hebben we wel nog kans op een enkele bui. Maar de wind die is wat afgezwakt, een zwakke tot matige westenwind. En dan wordt het 14 tot 15 graden. Nou, als tussen de buien de zon er wat meer bij komt, dan wordt het best wel aardig weer. Zondag nog wat zachter, want de wind die gaat om naar het zuidwesten. En met soms een bui, maar de droge perioden zullen zeker overheersen. En de temperaturen komen dan uit naar 16 tot 17 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk aan lenteachtig met midden volgende week 20 graden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
7: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn, komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
9: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
7: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek, wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo.
12: Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
13: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
14: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
15: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
16: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
17: Of zo.
18: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
15: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
19: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid, IDO in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.bibnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Boogie Woogie Cultuurcentrum in Winterswijk verzorgt de komende maanden een aantal interessante creatieve workshops in ontmoetingscentrum voor senioren Wemerhof in Winterswijk. De eerste workshop is op vrijdag 27 maart, de laatste vindt plaats op vrijdag 29 mei. Op het programma staan onder meer schilderen, tekenen, fotografie en objecten maken. De workshops zijn ontwikkeld door Boogie Woogie in samenwerking met Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk. Ze worden gegeven door professionele docenten als Sarah Huiskamp, Karin Jansen, Nel van der Meulen en Marina Breukelman. De workshops zijn niet alleen voor senioren die zich al met een van de onderwerpen bezighouden, maar ook om op een leuke, ongedwongen manier andere mensen te ontmoeten en een nieuwe hobby te ontdekken of eens wat anders te leren dan je gewend bent. Alle workshops zijn op een vrijdag. Ze beginnen om 14:00 en eindigen om 15:30. In principe zijn de workshops gestoeld op een vrije inloop, maar opgave is gewenst in verband met de materialen die gebruikt worden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deelnemers kunnen een vrijwillige bijdrage geven. Meer informatie is te krijgen bij Ira Wunnekink, ira@boogieboogie.nl. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven.
0: Radio Ideaal. Organiseer je zelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
11: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
12: Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
13: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
14: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
15: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Ja, vandaag donderdag 14 mei. Dat betekent Hemelvaartsdag. En dan zijn heel veel mensen vrij vandaag. En dat betekent dat ook heel veel mensen die normaal niet naar dit programma kunnen luisteren, nu wel naar dit programma kunnen luisteren. En misschien ook wel andersom. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Hemelvaartsdag. Ook wij zijn er vandaag met de muziekservice hier op Radio Ideaal. Onze fijne mix van muziek. De Feel Good Music komt weer voorbij de komende 2 uur. We trapten af met een opname van Jackie Graham uit de jaren 80 en Set Me Free. We gaan niet diep terug in de tijd. Naar

0: Altijd gezellige muziek op dit station, Radio Ideaal. All American Girls for Sisters, van Sister Sledge. Daarvoor de nieuwe van Susanna Freyk, Halverwege en Texas met Inner Smile. En natuurlijk, er zijn altijd mensen die moeten werken op Hemelvaartsdag. Denk bijvoorbeeld aan de hulpverleners, horecapersoneel, mensen die storingdienst hebben. En zo kan je wel even doorgaan. Voor hen speciaal deze plaats van Carly Way Jepsen.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Uit de eind jaren 90, Marco Borsato. En je hoorde Binnen. Ja, 5 dingen die je nog niet wist over de adder. Ja, de adder. Ja, maar weinig. We hebben er 5 trouwens opgezocht. Maar de 5e is maar weinig adders overleven het. Want van buizer tot bunzinks en van egels tot blauwe reigers, bijna elk roofdier lust wel een smakelijk addertje. Op 4, ze leggen grote afstanden, en vele grotere afstanden dan je zou denken. Hoewel adders vaak stil liggen te zonnen, kunnen ze voor hun doen flinke afstanden afleggen. Vooral mannetjes zijn in het voorjaar verrassend mobiel. Tijdens de bals leggen ze soms 200 meter per dag af. En ze bijten zelden. Het is een grote misvatting dat adders enge en gevaarlijke giftslangen zijn. Want adders die zijn bijna nooit agressief. Tot in tegenstelling van andere slangen zoals ratelslangen en cobra's. Op 2, ze eten maandenlang niet. Na de winterslaap eten mannetjes vaak wekenlang niets. En op 1, het zijn echte zonaanbidders. De adders zijn koelbloedig, oftewel koudbloedige dieren. Dat betekent dat ze hun lichaamstemperatuur niet zelf kunnen regelen, zoals wij dat kunnen. Ze zijn afhankelijk van de zon om hun lichaam op te warmen. Hagedissen doen dat ook, hè? Ja. Dus dat zijn eigenlijk de 5 dingen eigenlijk die je misschien nog niet wist over de adders.

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen hebben we met verspreid wat buien te maken. Er kan ook nog een klap onweer bij zitten. Vanmiddag wordt de buiigheid geleidelijk aan wel wat minder. Tussendoor komt de zon er af en toe bij. Laat op de middag hebben we dan ook wat meer zon. Temperatuur loopt dan op naar 11 tot 12 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond kan er altijd nog een enkel licht buitje vallen, maar geleidelijk aan blijft het overal droog. En dan komen er opklaringen en dan kan het ook behoorlijk afkoelen. Komende nacht moet we rekening houden met lichte vorst aan de grond. Blijft in ieder geval wel droog. Vrijdag begint droog met wat zon, maar later wordt de bewolking dikker en dan hebben we ook met geregeld wat buien te maken. Ook in de middag is het eerst nog regenachtig, maar later wordt het allemaal wat droger. De zon die komt er wat vaker bij en dan hebben we de laatste regen die tegen de avond wegtrekt. Temperaturen lopen op naar 12 tot 13 graden. In het weekend is het op zaterdag toch nog wel redelijk aan het worden. We hebben in de nacht wel kans op wat lichte vorst, maar later komt de zon er wat meer bij. En dan hebben we wel nog kans op een enkele bui. Maar de wind die is wat afgezwakt, een zwakke tot matige westenwind. En dan wordt het 14 tot 15 graden. Nou, als tussen de buien de zon er wat meer bij komt, dan wordt het best wel aardig weer. Zondag nog wat zachter, want de wind die gaat om naar het zuidwesten. En met soms een bui, maar de droge perioden zullen zeker overheersen. En de temperaturen komen dan uit naar 16 tot 17 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk aan lenteachtig met midden volgende week 20 graden.

Een aardige hit uit de midden jaren 80. Je zou het bijna een krenten uit de papplaatje kunnen noemen. Plaatje wat je niet vaak op de radio hoort. Deze van de Mary Jane Girls. En we gingen terug in de tijd met In My House. Ja, vandaag ook op Hemelvaartsdag, op deze donderdag, zijn er natuurlijk nog bekende personenjaren. Zijn er niet veel, ik geloof een stuk of 4, 5. Daar gaan we even doorheen fietsen. Want vandaag is jarig de Amerikaanse muzikant-zanger David Byrne. En welke zanger van welke band is dat nou? Een hele bekende band, namelijk deze.

natuurlijk de Talking Heads. De zanger daarvan, David Byrne. Hij wordt 74 jaar vandaag. En ook vandaag jarig een Franse zanger van Joodse kom af. Maar hij had een aardige hit hier in Nederland. En dat was eigenlijk dus met dit nummer had hij een hele grote hit hier.

Jazeker, de Franse zanger Patrick Bruel. Hij viert vandaag zijn 67e verjaardag alweer. Radio- en televisiepresentator Roeland Kooijmans. En die wordt vandaag 65 jaar. Ook is jarig de Amerikaanse computerprogrammeur, ondernemer en ook multimiljardair. Ja, Mark Zuckerberg. 42 jaar. En als laatste in de lijst, Martijn Gerard Gerritsen. Nou, dan zul je zeggen, wie is Martijn Gerard Gerritsen? Nou, als ik bijvoorbeeld zeg Martin Garrix. Nou, gooi je haar maar los op donderdag. De Nederlandse DJ Martin Garrix, onze Martijn, viert vandaag zijn 30ste verjaardag. Ik zeg vandaag op deze donderdag met hemelvaart allemaal natuurlijk van harte gefeliciteerd.

0: je wil.
1: Roxy Dekker met haar hitje van een tijdje terug. En dat was de Sugar Daddy. Goed, we gaan even pauzeren. Zometeen na 11. Dan zijn we weer gezellig bij je terug. Op deze fijne hemelvaartsdag hier bij Radio Ideaal. We doen nog een hele grote hit momenteel uit de Nederlandse top 40 van Sam.

0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk. Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek. Wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4. Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee. Snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
9: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
11: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project.

wij zijn nog een uurtje bij je met dit programma, de muziekservice. Dat je hoort hier elke ochtend op Radio Ideaal tussen 10 en 12. Natuurlijk met onze fijne mix van muziek. We gingen terug in de tijd naar 2019 met de Jonas Brothers en Only Human. Tijd voor een feestje hier op Radio Ideaal. We gaan terug naar een hele grote hit momenteel. Hij stijgt steeds als een raket in de top 40 en staat hoog genoteerd. Justin De Wild en Cheerio.

0: Ja, weer zoiets. Een soort van krenten uit de papplaat. Deze van CCR, de Creedence Clearwater Revival. Je hoort veel van hen, maar net niet deze. De Don't Look Now uit de begin jaren 70. OMD, daarbij voor. Ook weer een afkorting. En dan van de Augustal Maneuvers in the Dark en Enola Gay. Hele leuke opname. En daar weer voor de nieuwe van Justin de Wild. Cheerio. Ik heb even gecheckt. Hij staat op nummer 5 in de Nederlandse top 40. En hij komt van 18. Dus hij is behoorlijk gestegen. 13 plaatsen. Dus ja, dat belooft wat volgende week. Waarschijnlijk wel een nummer 1. Ik denk deze week trouwens nog. Want vrijdags komt hij meestal weer uit de top 40. Nog wat Nederlandstalig. De nieuwe van René Schuurmans. Die gaan we nu doen. En dat is tevens ons ideaal. Die René, hele leuke man. Nog niet zo heel lang geleden heb ik hem geïnterviewd. Het is ook uitgezonden hier bij Ideaal. Leuk dat hij dus nu ons ideaal is. René Schuurmans. En als ik 10 miljoen, al win ik 10 miljoen. Zo is die.
1: Dit is deze week

In 1997 stond hij op nummer 1, deze van Wes en de Alane. Ja, avocado, een groentebol, een herziene en vullende gezonde boost. Deze frisse bol met romige avocado, lente-ei en een lichte groente-ei-mix is ideaal voor wie gezond, voedzaam, toch eenvoudig wil eten. Nou goed, ik ga het alweer afbreken, want avocado, ja, ik heb daar niets mee. En het schijnt toch ontzettend gezond te zijn.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven, 10 minuten oponthoud.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

jaren 70, eind jaren 70. 1978 kwam deze uit van Eruption en I Can't Stand the Rain. Ja, zeg dat wel. Daar houden we helemaal niet van. Niet met die bakkenregen, daar houden we niet van. Even terug naar een nieuwsfeitje. Namelijk, de meeste Oekraïners in Nederland zijn niet van plan binnen 2 jaar terug te keren naar Oekraïne. Dat komt naar voren in een onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid. Slechts 1 op de 5, veelal ouderen, wie wil wel terug. De meesten willen dus niet terug of twijfelen sterk. Dat heeft er ook mee te maken dat een deel niet verwacht dat de oorlog binnen 2 jaar voorbij is. Maar ook als het weer veilig zou zijn, zegt 43% voorlopig niet terug te gaan. Steeds meer Oekraïners die zijn op Nederland gericht. In Nederland zijn 134.000 Oekraïners op dit moment. En ze hebben tijdelijk recht op opvang en mogen werken of studeren.

De achtereenvolgers, dat nam van Alice Cooper en The Poison. We hadden Sam Smith met I'm Not Here To Make Friends. En zojuist Rutje Jacot, alweer uit de jaren 90. En dat was de

Een mooie opname van Tina Turner. Alweer uit 83 kwam deze. En dat heette Let's Stay Together. Nou goed, blijf inderdaad gezellig bij elkaar op deze hemelvaartsdag. En geniet van je vrije dag, mocht je vrij zijn. Goed, dan desnoods maar binnen. Maar goed, geniet ervan. En dat moet je zeker doen. Blijf anders gezellig luisteren naar dit station Radio Ideaal. Daar komen nog hele leuke platen voorbij. En wat mij betreft een hele fijne dag gewenst. Morgen vroeg om 10:00 zijn we er weer met een nieuwe lijst. We gaan eruit met jaren 70 muziek, Status Quo en The Down.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
3: De Kovik. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovik. Altijd vertrouwd.
4: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
5: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
6: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
4: Oh, hoe heet dat zeg je?
6: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
10: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
11: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
13: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
14: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
12: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
14: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
13: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
14: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
13: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
12: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
15: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
16: Doneren? Ga naar inactievoor MS.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 17 mei laat blaasquintet Aeris Tropicalis in de kapel op het Rijsselt in Eefden horen hoe klassieke muziek klinkt na een wereldreis. Het ensemble bestaat uit 5 jonge muzikanten uit Cuba. Toen hun vaderland in de 16e eeuw vanuit Europa werd gekolonialiseerd, nam het eiland ook onze cultuur en daarmee onze klassieke muziek over. Later, na de slavenhandel, kwamen daar nog eens Afrikaanse invloeden bij. Dat betekent wel dat onze klassieke muziek uit Cubaanse instrumenten en kelen toch net iets anders klinkt dan wij gewend zijn. Serieuze muziek uit de Duitse romantiek kan swingen en Franse impressionisten laten nog meer aan de verbeelding over. Kortom, hoe muziek werelden kan verbinden. De aanvang, 17 mei, is om 11:30 en kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kapel op het Rijsselt.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeenteraad van Lochem heeft ingestemd met een verklaring van geen bedenkingen voor pluimveestallen in Bargen. Daarmee is een nieuwe stap gezet richting een omgevingsvergunning. Lochem Groen probeerde via een amendement een nieuwe ter inzagelegging af te dwingen, omdat volgens de partij een eerdere publicatiefout inwoners mogelijk heeft geremd bij het indienen van bezwaren. Wethouder Marja Eggink wees het amendement af. Volgens haar ging het slechts om een textuele fout zonder gevolgen voor participatierechten of het besluit zelf. De Nederlandse Koninklijke Landmacht is gestart met Fighter Lion, de grootste militaire oefening van het jaar. De oefening duurt tot begin juli en zal vooral in de Achterhoekse grensregio zichtbaar zijn, waar in juni duizenden militairen en veel legervoertuigen richting Duitsland trekken. Tijdens de oefening trainen militairen op een grootschalig conflict op Europees grondgebied. Daarbij wordt geoefend met tanks, luchtdreiging, cyberaanvallen en elektronische verstoringen. Het scenario gaat uit van een fictief land dat de NAVO aanvalt en vanuit het oosten Europa binnendringt. In Duitse oevergebieden, bij Bergen en Münster, proberen vijandelijke troepen door te breken richting het westen. Nederlandse militairen moeten die opmars stoppen. Welke overlast of zichtbare gevolgen inwoners van de Achterhoek precies zullen merken, is nog niet duidelijk. Een man uit Ulft wordt samen met twee andere Nederlandse bestuurders van een uitzendbureau in Duitsland vervolgd voor het vragen van woekerhuur aan arbeidsmigranten in de vleessector. De verdachten zouden tussen 2019 en 2022 vooral Roemeense werknemers hebben geworven voor werk in Nederlandse slachthuizen. Volgens het Duits Openbaar Ministerie betaalden de arbeidsmigranten €320 per maand voor een bed en gedeelde kamers, terwijl hun normale huurprijs rond de €128 zou liggen. In totaal zouden de werknemers voor ruim €77.000 zijn benadeeld. De huur werd direct op hun loon ingehouden. De zaak kwam aan het licht na grote politieinvallen in 2022. De Duitse autoriteiten spreken van een afhankelijkheidsrelatie waarbij de arbeidsmigranten door taalproblemen en geldgebrek weinig andere mogelijkheden hadden. Als de verdachten schuldig worden bevonden, riskeren zij volgens de Duitse wet een gevangenisstraf van 6 maanden tot 10 jaar. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterbergen 5 minuten vertraging. Verderop richting Duitse grens 5 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd door wegwerkzaamheden. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk voor Winterswijk een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De grote rommelmarkt van Nieuw-Wehl staat ook dit jaar weer garant voor koopjes, gezelligheid en een ontspannen dag uit. Op zondag 17 mei wordt het vertrouwde evenemententerrein aan de Nieuwe Kerkweg omgetoverd tot een bruisende markt van maar liefst 4000 vierkante meter vol tweedehands vondsten, lekkernijen en activiteiten voor jong en oud. Achter de schermen werken ruim 200 vrijwilligers aan de voorbereidingen. Gedurende het hele jaar zijn spullen ingezameld en zorgvuldig gesorteerd in een speciaal gebouwde loods. De volledige opbrengst komt ten goede aan de drumfanfare van Schutterij de Eendracht voor investeringen in nieuwe uniformen en instrumenten. Een van de vaste blikvangers is opnieuw de uitgebreide retro- en vintage-afdeling met unieke kledingstukken zoals momjeans, spijkerjassen, overhemden met prints en stoere bikerjackets. Daarnaast zijn er buitenlevenkramen met onder meer tuingereedschap, werkkleding, decoratie en accessoires voor tuin en terras. Met meer dan 70 kramen biedt de rommelmarkt een breed en overzichtelijk aanbod aan tweedehands artikelen van goede kwaliteit. Bij het Rad van Avontuur zijn weer prachtige prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. De rommelmarkt vindt plaats op 17 mei vanaf 10 uur.
0: Radio Ideaal

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiaanse vlag voer. Dat zeggen de Indiaanse autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven is de vertraging een kwartier. En op de N318 Varsseveld-Winterswijk tussen Miste en Winterswijk ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en bowls, jeu de boue, joelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 2:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elzelaan 1 in Lochem.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven is de vertraging een kwartier. En op de N318 Varsseveld-Winterswijk tussen Miste en Winterswijk ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Idea.
2: Ai.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaars Initiatief Breekijzer en Platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

0: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
7: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
10: Gas. water, licht.
11: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid, IDO in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een informatieavond over het geplande windpark in Keppel-Eldrik zorgde voor veel onrust in een vol hessencafé in Hoog-Keppel. Ongeveer 150 mensen kwamen af op de plannen van Green Trust en Landgoed Keppel voor 4 tot 6 windturbines. In plaats van een gezamenlijke presentatie was er gekozen voor verschillende thematafels waar bezoekers vragen konden stellen. Veel aanwezigen waren ontevreden over deze aanpak. Dit leidde al snel tot rumoer in de zaal. Sommige bezoekers vonden dat niet iedereen dezelfde informatie kreeg en verlieten boos de bijeenkomst. Tegenstanders noemen het proces onduidelijk. Stichting Tegenwind Keppel in Eldrik zegt dat er lokaal weinig draagvlak is voor het windpark. Het conceptplan ligt inmiddels bij de gemeente Bronckhorst. Bij een positieve beoordeling volgen verdere uitwerking, onderzoeken en nieuwe participatierondes met buurtbewoners. Doetinchem en het COA gaan door met de voorbereidingen voor een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Terborgseweg 138. De gemeente meldt dat 20 ingediende bezwaren tegen de vergunning ongegrond zijn verklaard en dat de vergunning terecht is verleend. De opvanglocatie moet 3 jaar open blijven en wordt ingericht in een gebouw dat wordt verbouwd tot 43 appartementen. Buurtbewoners, ondernemers en scholen zijn bang voor overlast, diefstal, drugsproblematiek en intimidatie. Er zijn 31 risicopunten benoemd in een onderzoek waarvoor direct maatregelen nodig zijn. Tegelijkertijd zegt het onderzoeksbureau dat niet alle zorgen automatisch werkelijkheid zullen worden. De gemeente en het COA zeggen voor de opening nog een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners te willen organiseren. Stichting Martinuskerk Etten heeft een meningsverschil over subsidie met de gemeente Oude IJsselstreek verloren. De stichting wilde dat de gemeente 30% van de totale bouwkosten van de verbouwing zou vergoeden. Maar de gemeente houdt vast aan het eerder afgesproken maximale subsidiebedrag van ruim €293.000. De stichting vroeg om extra subsidie door sterk gestegen bouwkosten. De bezwaarschriftencommissie oordeelt dat de gemeente correct heeft gehandeld en niet verplicht is extra geld beschikbaar te stellen. Het college van burgemeester en wethouders neemt dat advies over, waardoor aanvullende subsidie niet wordt gegeven. De stichting kan nog wel in beroep gaan tegen het besluit. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. En de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
9: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl? Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal

0: gat. De oprit is echt bult en gat.
1: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
0: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, beginnen te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja! Je mag natuurlijk gezellig mee.
6: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
9: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
10: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
13: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In Baak wordt een openluchtspel opgevoerd op de Schooldijk 6. In 4 bedrijven volgen bezoekers het wel en wee van boerenfamilie Willemsen, bestaande uit opa en oma en het echtpaar Willemsen en hun puberdochter. Ze krijgen een nieuwe buurman, Leo Jansen, uit de stad naast zich wonen. Deze alternatieveling en zijn vrienden worden met wantrouwen bekeken. Normen, waarden en ideeën van de twee buren en die van ouders en grootouders, dochter en kleindochter liggen nogal uiteen. Bovendien is de taal die ze spreken soms letterlijk en figuurlijk anders. Dit levert over en weer de nodige wrevels, stekeligheden en spraakverwarringen op, waardoor zaken dreigen te ontsporen. Het verhaal neemt echter een onverwachte wending. Komt alles op zijn pootjes terecht? Het originele toneelstuk van Henk Straalman is bewerkt door de tekstgroep van Openluchtspel Baak. De speeldata zijn 15 en 16 mei, 20 mei en 23 en 24 mei. Kaarten zijn te bestellen op www.openluchtspelbaak.nl.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In Berkelland gaan de gesprekken over een nieuw raadsakkoord verder zonder het CDA. De grootste partij van de gemeenteraad heeft zelf besloten uit de onderhandelingen te stappen en belandt daardoor waarschijnlijk in de oppositie. Volgens de fractievoorzitter voelde het CDA zich onvoldoende serieus genomen tijdens de onderhandelingen. De partij wilde als grootste fractie meer invloed houden, maar moest aan tafel functioneren als één van de 6 partijen met ongeveer gelijke inbreng. Hoewel het CDA de grootste partij is, wist het geen meerderheid achter zich te krijgen. De andere partijen reageerden teleurgesteld, maar lijken tegelijkertijd kansen te zien nu het CDA buiten het akkoord valt. Het gebouw van de voormalige middelbare school De Wezenthorst in Ulft wordt alsnog gesloopt. Eerdere plannen om delen van het pand te behouden voor woningen, horeca en maatschappelijke voorzieningen blijken financieel en praktisch niet haalbaar. Op de locatie moeten ongeveer 150 woningen komen. Daarnaast wil de gemeente het gebied omvormen tot een groen stadspark met wandel- en fietspaden en waterpartijen. In de tweede helft van 2026 wordt hiervoor een omgevingsplan opgesteld. Onderdeel van het project is ook de nieuwbouw van basisschool De Woelwaters als integraal kindcentrum. Wanneer die school opent is nog niet bekend. De sloop zal niet voor het najaar van 2027 plaatsvinden. Op dit moment wonen er jongeren anti-kraak in het pand en worden in een deel van het gebouw Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Een populaire winkel naast de kippenslachterij op het A18 Bedrijvenpark verhuist deze zomer naar Wiel. De zaak trekt in het voormalige pand van supermarkt Boni en groeit daarbij van 50 naar 750 vierkante meter. Volgens de shopmanager is de huidige winkel te klein geworden door de grote toestroom van klanten. In de nieuwe winkel komt naast goedkope kip ook ruimte voor restpartijen levensmiddelen zoals frisdrank, boter en sauzen. Daarnaast komt er een grillhoek met warme broodjes en maaltijden. De winkel wil vasthouden klein geworden door de grote toestroom van klanten. In de nieuwe winkel komt naast goedkope kip ook ruimte voor restpartijen levensmiddelen zoals frisdrank, boter en sauzen. Daarnaast komt er een grillhoek met warme broodjes en maaltijden. De winkel wil vasthouden aan lage prijzen. Er wordt ook gekeken naar nieuwe samenwerkingen en aanvullingen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
3: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
4: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
2: Oh, hoe heet dat, zeg je?
4: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: De lekkerste patat en snacks kom uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrus. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.
1: Gooi alles aan de kant. Pak je paspoort bij de hand. Je koffers staan al klaar in de gang. Want je gaat...

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeenteraad van Lochem heeft ingestemd met een verklaring van geen bedenkingen voor pluimveestallen in Bargen. Daarmee is een nieuwe stap gezet richting een omgevingsvergunning. Lochem Groen probeerde via een amendement een nieuwe ter inzagelegging af te dwingen, omdat volgens de partij een eerdere publicatiefout inwoners mogelijk heeft geremd bij het indienen van bezwaren. Wethouder Marja Egink wees het amendement af. Volgens haar ging het slechts om een textuele fout zonder gevolgen voor participatierechten of het besluit zelf. De Nederlandse Koninklijke Landmacht is gestart met Fighter Lion, de grootste militaire oefening van het jaar. De oefening duurt tot begin juli en zal vooral in de Achterhoekse grensregio zichtbaar zijn, waar in juni duizenden militairen en veel legervoertuigen richting Duitsland trekken. Tijdens de oefening trainen militairen op een grootschalig conflict op Europees grondgebied. Daarbij wordt geoefend met tanks, luchtdreiging, cyberaanvallen en elektronische verstoringen. Het scenario gaat uit van een fictief land dat de NAVO aanvalt en vanuit het oosten Europa binnendringt. In Duitse oevergebieden, bij Bergen en Münster, proberen vijandelijke troepen door te breken richting het westen. Nederlandse militairen moeten die opmars stoppen. Welke overlast of zichtbare gevolgen inwoners van de Achterhoek precies zullen merken, is nog niet duidelijk. Een man uit Ulft wordt samen met twee andere Nederlandse bestuurders van een uitzendbureau in Duitsland vervolgd voor het vragen van woekerhuur aan arbeidsmigranten in de vleessector. De verdachten zouden tussen 2019 en 2022 vooral Roemeense werknemers hebben geworven voor werk in Nederlandse slachthuizen. Volgens het Duits Openbaar Ministerie betaalden de arbeidsmigranten €320 per maand voor een bed en gedeelde kamers, terwijl hun normale huurprijs rond de €128 zou liggen. In totaal zouden de werknemers voor ruim €77.000 zijn benadeeld. De huur werd direct op hun loon ingehouden. De zaak kwam aan het licht na grote politieinvallen in 2022. De Duitse autoriteiten spreken van een afhankelijkheidsrelatie waarbij de arbeidsmigranten door taalproblemen en geldgebrek weinig andere mogelijkheden hadden. Als de verdachten schuldig worden bevonden, riskeren zij volgens de Duitse wet een gevangenisstraf van 6 maanden tot 10 jaar. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we een dag met een wisselende hoeveelheid bewolking en er vielen wat buien, vooral die over de regio trokken natuurlijk, maar de meeste buien noordelijk van onze omgeving en ook ten zuiden. Delen van Zeeland en Brabant, daar is 17 tot 18 mm gevallen de afgelopen 24 uur. En ook in het noorden van het land, in Friesland, een millimeter of 13 tot 14. In onze omgeving lag de hoeveelheid neerslag de afgelopen 24 uur tussen de 6 en de 10 mm. Temperatuur erbij die werd uiteindelijk nog 11 graden met een beetje zon erbij. Maar als er wat neerslag viel of dat er veel bewolking was, dan was het niet meer dan een graad of 8. Vanavond dan wordt het met de buigheid al snel minder en dan blijft het ook overal bijna droog. Komende nacht dan hebben we zelfs nog opklaringen en dan kan het behoorlijk afkoelen. Minima rond de 2 tot 3 graden met hier en daar ook vorst aan de grond. En morgen dan hebben we een dag waarin de zon in de ochtend nog even aanwezig is. Daarna ook weer meer bewolking en dan volgen er opnieuw weer wat buien. En ook morgen later in de ochtend en in de middagperiode kunnen soms nog even stevige buien vallen. Temperatuur erbij die komt uit op 13 tot 14 graden. In het weekend, zaterdag ook nog een enkele bui. Zondag lijkt het in ieder geval lange tijd droog te blijven. De wind die gaat van west-noordwesten richting naar zuidwesten. En dan merken we ook in de temperatuur. Wordt het zaterdag ruim 15, 16 graden. Zondag hebben we temperaturen van 17, misschien wel 18 graden. En de wind die is dan zwak tot matig in het weekend. Na het weekend wordt het geleidelijk aan weer wat lenteachtig. Temperatuur loopt op naar 20 graden midden volgende week. In eerste instantie nog wel wat buien, maar geleidelijk aan neemt de neerslag ook af. En dan krijgen we droger en ook zonniger weer, langere termijn.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
5: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
6: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
7: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
5: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
7: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
6: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
7: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
6: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
5: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
8: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
9: Doneren? Ga naar in actie voor ms.nl.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
12: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
11: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
12: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
11: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, buurman.
14: Dag, buurvrouw.
13: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
14: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmsen spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmsen zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
4: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen, de Middelburg, opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
3: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
5: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
3: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
4: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
3: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
5: We hebben gewonnen!
6: Het beste moment van daar.
7: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het wel over de streep.
5: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
3: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service. Benny's Muziek Service. Goedenavond. Benny Eenink. Benny Eenink.
1: Ik zeg een hele goede donderdagavond. Het is vandaag Hemelvaartsdag. De hele dag. En wat hebben we vandaag van het programma gemaakt? Ja, dat doen we. Allemaal plaatjes met de naam Heaven zo'n beetje. Of Hemels. Of Hemel, weet ik wat allemaal tevoorschijn komt. Dat is het item vandaag. Verder geen enkel item. Dus we gaan lekker luisteren naar allemaal nummers met de naam Heaven erin. Dan kom ik op Godly and Cream uit. Bryan Adams. Eric Clapton. Wham. Phil Collins. De Bee Gees. Maar zo een handvol te noemen die we in het eerste uur al tegenkomen. Ik hoop dat u een hartstikke mooie hemelvaartdag gehad heeft al vandaag. Met veel evenementen overal. Fietstochten, wandeltochten. Festivals. En van alles nog meer natuurlijk. En nu lekker terug. En luisteren naar Benny's Muziekservice op deze Hemelvaartsdag. Komen we toe aan het volgende plaatje. Dit kwam uit 1960 die we hadden. Eddie Cochran. Hij verongelukte ook in dat jaar met een klapband van zijn auto. Hij werd maar 21 jaar. Three Steps to Heaven. Hij kwam in Nederland nummer 10. Hij had 6 hits in zijn hele korte bestaansperiode. Dan gaan we zomaar een hele grote knaller, nummer 1 uit 1976. En dan heb ik het over de Tumpkins. Later heten ze Tavares. Chubby Flash. Victor, Ralph, Tini, Butch en Pooch.
2: Yeah!
1: Yeah! Ze deden ook nog mee op het Saturday Night Fever Festival. De Bee Gees. We gaan lekker beginnen met

heerlijk nummer. Nummer 1 in 76. Tavares in Heaven Must Be Missing an Angel. Dan gaan we over naar Robert Zimmerman. Oftewel Bob Dylan schreef in 1973 dit mooie nummer. Knocking on Heaven's Door. Later in vele uitvoeringen een grote hit, maar niet van hem. Maar dit is het origineel. Bobby Dylan.

alweer de 20e single van Bryan Adams in 1984. Had hij een hit met dit nummer Heaven. We gaan naar 1972. Van Morrison. Jackie Wilson said I'm in heaven.

Little Piece of Heaven. Ja, Kevin Godley en Lord Cream, leden van 10cc. Een hit uit 1988. En daar kwam nummer 13 in de hitparade in Nederland. We gaan lekker verder met, ja, dit is Eric Clapton en Tears in Heaven. Dit was na het overlijden van zijn zoontje in de tijd in 19...

Heerlijk. Oh, een hoge stemmetje van de Bee Gees. 1978. Robin Morris. Too Much Heaven kwam nummer 14. Een van de 55 hits die ze hadden. Dit is Level 42 uit 1988. Heaven in My Hands. Kwam zelfs nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Met Mark King en Mike Lundop onder andere.

Love Me to Heaven. Hij kwam uit 2025. De Jonas Brothers. Joe, Nick en Kevin. En ze kwamen uit Amerika, New Jersey. Power, punk, rock. Ja, prachtig toch? Oh. En dat in 2025. Dit is Wham! Samen met George Michael. Hij overleed in 2016. The Edge of Heaven. Life.

Temptation is dit. Van Carol Kenyon, de zangeres van Heaven 17. En dat kwam uit 1983. Temptations was een van hun drie hits in Nederland. Ze kwamen uit Engeland. Dat was nummer 25 in de hitparade, zei ik. Ja, ah, mooi. We gaan verder. Dat doen we dan met Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Nummer 95, 1990.

daar zit het eerste uur van deze hemelse muzikale hemelvaartsdag er weer op. En dan gaan we dadelijk na het nieuws van 10 nog een uurtje verder. Dit was net uit 84 Fiction Factory onder leiding van Kevin Patterson. En Feels Like Heaven en was hun enige hit in Nederland. Kwam nummer 12 en ze kwamen officieel uit Schotland. Dit is een nummer uit 1979, dat is de laatste die ik dit uur draai. Gary Moore en de Heaven Spanish Guitar.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
4: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sabaan wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
6: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
4: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Zeker, die is weer aangeschoven achter de schuifjes en de knopjes. Het is iets na tienen hier bij Radio Ideaal. En deze hemelvaartsdag uitzending van Pins Muziekseus. Starten we met Led Zeppelin uit 1971. Dus dat is al pak een beet 55 jaar geleden of zo. Hè? Ja. Het is lang geleden. Led Zeppelin bestond toen natuurlijk uit John Paul Jones, Jimmy Page, John Bonham en zanger Robert Plant. Hij is inmiddels 77 jaar.

ieder geval heel, heel lang geleden. Wat gaan we nog meer doen vandaag? Alleen maar heavy muziek, hè? Ja, daar hadden we afgesproken het eerste uur. Rainbow Train. Vol beat. Belinda Carlisle. Bruno Mars. Righteous Brothers. Ja, daar komen we allemaal aan toe. En wat er allemaal nog tussendoor zit. Oh. Meatloaf zie ik ook nog staan. Oh! Gaan we zomaar gauw beginnen. Na Robert Plant en Led Zeppelin. In 1995, toen was hij al niet meer onder ons, Freddie Mercury. En hij overleed in 1991. En hij had een nummer 2 notering met Heaven for Everyone. Ja, dat hoopte hij dat hij dat voor elkaar kon krijgen. John Deacon, Brian May, Roger Taylor. Yeah. Ja, we gaan beginnen met Queen.

Oh, zo mooi. Oh. Dat is een van de 15 top 3 hits. De laatste top 3 hit van Queen. Er komen toch wel mooie plaatjes langs met Heaven. Die je normaal niet hoort. Forever. 1995, Queen. En dit is Heaven on Earth. Van de Rainbow Train. Diana Marshall en Anita Meijer. Jody Pijper, Jan en Hans Vermeulen.

1992 is dit. Stringless, Jeff Beck, Black, op de drums en zanger. Heaven or Hell. En dat was niet zo'n hele grote hit voor hun, maar goed. We gaan naar Denemarken, we gaan naar Volbeat. Michael Paulsen, Heaven nor Hell. Dat is een van de drie hits die ze hadden in Nederland. Kom uit 2010.

maand zelfs nummer 7 in de Nederlandse hitparade. Dat was in 1987 Belinda Carlisle. En de Go-Go's. Ze hadden 5 hits in Nederland, had ze. En dit zijn de Ozark Mountain Daredevils. If You Wanna Get to Heaven uit 1974. En zoals ze klinkt, dat is ook een mooie.

David McWilliams, hij overleed al in 2002. And This Side of Heaven was een van zijn vijf hits in Nederland. We kennen hem van If I Get There by Candlelight. En bij The Day of Pearly Spencer. Dat zijn beter bekende hits van hem. Maar goed, dat is natuurlijk aan de orde. 1968 was dat. Ja, zulke nummers kom je dan een keer tegen. Dit is Meatloaf uit 77.

0: de contrasten zijn heel groot. Vanavond in deze hemelse uitzending. Hemelvaartsdag. Heaven Can Wait. Meatloaf. Samen met piano Jim Steinman, Todd Rundgren.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

2012 komt dit. Bruno Mars. Hij is inmiddels 40 jaar. En 25 hits al in Nederland. Locked Out of Heaven. Nummer 5 in Nederland. Dit is The Cure. Just Like Heaven.

0: Smith is inmiddels 66. Deze hit kwam uit 87.
1: Back to the 70s.
0: Ja, met de Righteous Brothers. Rock and Roll Heaven. Bill Medley. Jimmy Walker.

we zingen hier de oude overleden rockartiesten. Righteous Brothers. We gaan naar Miss Mon.

2013 was dat. Sanne Hans, we gaan eruit met Booker T. Jones, gezongen en wel in 1992. Knocking on Heaven's Door. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Deze mooie hemelvaartsdag uitzending bij Radio Ideaal. Benny's Muziekservice komt erbij.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
2: Kijk eens wat een mooie bloemen. Wat een uitzicht heb je hier.

0: wat je bedoelt, nooit gekregen. Slechts geleend.
1: Radio Ideaal. Wat jij wil horen.
2: Wat jij wil horen.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.